As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei. We'll be right back.

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Als de roeren op je kaai. Hoor die mensen praten en lachen. Dan kom je skuiten met een zwaar geleide vracht. Vanavond is daar een vies man. Die het nou bies of skaar. Dat stoef patat zijn drijf confeit. De snoek

Als mijn woorden lees als water, in mijn hart mijn los verlaten. Stroom op ver, die troubadouren, dek deer mij ook, omvat het uur. Als die vandaag al

Ook hoor je voel. Wat is dat wat ik kan doen? Dat je verstaat wat ik bedoel. Ik denk maar niet, ik zeg maar niet, ik voel me niet zo kaal. Ik is lief voor jou, ik is lief voor jou, ik is lief voor jou, dat is al. Mijn hart is vol, mijn ziel is oop. Dat is niks wat ik voor jou kan koop. Dat is niks wat ik voor jou kan zeggen. Om te wijzen hoe diep mijn liefde ligt. Ik weet niet meer wat om te doen. Dat moet ik jou niet grijpen zo. Die feit is net, ik zeg me net, ik voel me net zo koud. Ik is lief voor jou, ik is lief voor jou.

rus en vrede is al wat ek wil hee, en een plekje om my kop neer te lee. Ja, daar doe, daar doe in die bosve, met geen verkeersprobleem of politie-series, van my om een glank blaar, o, vergeet van

kedrnach yra om ni har kulfyra ora kuki yakls chap ya da du da du ni posva en met de bikkie gelag en een dromerse blad.

www.weatherisa.co.za. Jou onkel dorp luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

Barnet, minimum van 9 en een maximum van 16 grade Gramstad, minimum van 13 en een maximum van 18. Mthatha, minimum van 11 en een maximum van 17 met 10% reën. En in Port Alfred is het vanoggend 16 grade met een maximum van 19. Port Elizabeth het een minimum van 16, maximum van 18 grade met 30% kans vir reën. In Port St. John's 17 minimum met een maximum van 20 en 30% kans vir reën. In Queenstown is al een minimum van 7 grade en een maximum van 17 uit de nacht, het een minimum van 14 vir ochend en een maximum van 18 grade met 30% kans vir reën. In Jeffreys Bay op vrijdag die 29ste mei 2026 is daar een minimum van 14 grade en een maximum van 21 en ek sien hulle het nou die reën opgeskuif na 70% kans vir reën. Jou nuus veel trots gebring deur die Weerbureau die Suid-Afrikaanse Weerdienst, volg hulle gerus op hulle sosiale media of op www.weatherisa.co.za.

0: as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luisterrek en span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei. WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: Erika Meiberg op Luister FM, jou lekker luisterstasie.

Lekker 20:10 en dis Vrydag 29 Mei en jy's ingeskakel hier op die JKB en is tyd vir local is lekker want ons het mos nou lekker Oos-Kaapse talent wat ek nou graag met jou gaan wil deel. Rian Strydom met Stapelgek en Roan van der Kuil met My Vellies aan.

se kengi, u vil kennen ze niet kan bedoeld. Een jas vanaf gebrande plaatsen, waar je die kaki schreef. Maar als goud om te brengen, voor die koningen, die lords en die ladies drink thee. 31 mei, het jou en mij, van die zweep en die hip, van die brug bevrijd, ons eie taal.

Afrikaanse muziek. Een graf in die gras en die Tommy's dans op God Save the Queen. My vrouw is verniel, maar die hosse waar wil, het stadig begin draag.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Bebeka, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

0: Volg ons op Facebook, het Luister FM.
1: Etienne Collins op Luister FM.

begint al 1938 met ons aan Australië getoerd. En toen ons op een dag daar naar die dierentuin toe gegaan. En toen staan ons daarna een kangaroo en keek. Nou ja, we boy lopen samen met ons en daar die span. En toen hij zo naar die gedierte toe staan en keek. Toen draai hij zo om en hij zei, my goodness, wat een mais. Al wat ik wil vandaag zijn wedstrijd wil zeggen, my goodness,

0: volg ons op Facebook, het Luister FM.
1: Geef mij bruinvlees, geef mij memories. Ik wil leven, dus mijn dirty thirties. Ik is stout, ik eet nou eerst begin. Leven was zwaar, maar ik kan nou weer zing. Moest mijzelf zeker leer kennen, om mijn woorden neer te pijn. En te weten wat ik verleen.

0: 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
1: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
0: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
1: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
0: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
1: Of koop met gemak online by jifloral.co.za.
0: J.A. Floral Distributors, turning dreams into reality.
2: Bebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Suzy Quatro, met She's in Love with You. Who's News, met Diskandi, Jukskai en Johanita de Vlissie met Tingeling. Tijd vir nog een splinter nieuwe enkelsnit. Rikus Nel is net betijds vir die jagseisoen met sy nieuwe enkelsnit Jag en Visvang, wat groot kaiers om die bosveld vier net soveel lekkerder gaan maak. Sê vir jy se keer op Luister FM, Rikus Nel met Jag en Visvang.

kampioen nou. Toe kry ek kinders toe moes ek een huis onder hou sou. Ek het die jeugd daar gehad. My kinders is nou groot en my man het die een saakie. Nou soek ek vir een jong job. Van die ou oomens kan niks maak. Ek soek een...

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: By Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap hee. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlappe handelaar in die Ooskaap.
2: Ek is Ewan Grobler.
1: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prijs.
1: 041-581-5363.
3: Come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.